0: fabrieken in Italië waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: Olly Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
3: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
2: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
4: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking, manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
2: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 3.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: ouder worden met pijn in je rug en een stijve nek? De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet, omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
3: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
2: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
4: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
2: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
9: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 360.

0: al te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
4: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
3: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf Zeehope in Beverwijk.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij deze ochtendmix van vrijdag 17 juli is het alweer. Jazeker, we zijn alweer op de helft van de maand, wat gaat het toch allemaal snel. Gelukkig is het weer ietsjes minder dan we gewend waren de laatste tijd. Het is iets koeler, ik vind dat persoonlijk wel wat prettiger. Je voelt je toch wat fitter en je bent toch wat actiever. En voorlopig blijft het een beetje op die lagere temperatuur. Ik denk dat een hoop mensen dat ook wel fijner zullen vinden. Alleen voor de natuur moet het eigenlijk nou een tijdje gaan regenen. Want wat wordt er droog, we worden zelfs een land met een watertekort. Ja, ik zag een reportage op de tv van die woonboten die helemaal schuin in het water liggen. In het water liggen. Ze liggen gewoon op de bodem van de rivier. Dus ja, er zitten ook een hoop nadelen aan dat weertype. Maar goed, het moet weer gaan regenen. Maar voorlopig zit dat er niet in. Ja, en waar ben ik mee begonnen? Ja, met die make-sing-klassieker, Sweet Caroline van Neil Diamond. Dat is eigenlijk sinds 1969 is dat nummer bekend. En het is nog steeds een geweldig nummer. En het wordt vooral in Amerika wordt het dus gebruikt bij grote sportwedstrijden. En dan gaat iedereen lekker meezingen. En dan hoor je dat dat nummer wat er altijd in zit dan, dat geluid. Dat kan dan iedereen lekker meebrallen. En dat is natuurlijk prachtig in zo'n stadion. Dus daar heeft hij natuurlijk nooit bij nagedacht toen Neil Diamond dat nummer schreef. Want het is eigenlijk gebaseerd op Caroline. En dat is de dochter van John F. Kennedy. Die heeft hij een keer op een cover van een magazine gezien. En naast haar ouders, een iconische president John F. Kennedy, die later helaas vermoord is. Maar hij heeft dat toen gezien en daar is hij door geïnspireerd geraakt. En heeft hij dit nummer gemaakt. En dat is tot op de dag van vandaag een heel populair nummer. Nou ja, even kijken. Ja, er is genoeg te doen dit weekend en zo de komende tijd. Hè, want vorige week had ik het over het North Sea Jazz Festival. En tegenwoordig is er zo in deze tijd is er heel veel te doen. Ik ga zo even een aantal zaken de revue laten passeren. Maar eerst even een toepasselijk nummer.

Ray of Light van Madonna was dat, ja, al 35 jaar. Timmert ze aan de weg en ja, ze wordt ook wel de Queen of Pop genoemd. En ja, wat een carrière heeft ze achter de rug, hè. Al als jong kind begonnen met pianolessen, met balletlessen. Ja, en dat merk je ook wel met de muziek en met het dansen en het bewegen allemaal. Dat is al heel vroeg met de paplepel ingegoten. En die optredens van haar, ja, die waren natuurlijk geweldig. Ja, ze heeft inmiddels de nodige concurrentie gekregen natuurlijk van andere vrouwelijke artiesten. Ja, zo gaat dat nou eenmaal. Maar ze mag er nog steeds zijn en haar nummers die, ja, die zijn nog steeds fijn om naar te luisteren. Goed, ik zei over de kermis wil ik het eigenlijk even hebben. Ja, dat is waar, de kermis. Ik zei net een toepasselijk nummer, maar dat was dit natuurlijk niet, want ik wil het even hebben over de Tilburgse kermis. Die start vandaag en dat is echt wel bijzonder. Ja, dat is de grootste kermis van de Benelux en die wordt jaarlijks eind juli gehouden. Hij duurt 10 dagen en eindigt dan op 26 juli. 230 tot 240 attracties uit de hele Benelux staande dan. Een lint van 4,5 kilometer. Dus bent u gek op kermis en denkt u van, nou, ik wil er eens een dagje tussenuit, dan is dat zeker een aanrader. Je kan dan een enorm tippel maken langs al die attracties die er staan. En dat is, ja, een bijzondere ervaring natuurlijk. Jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers. Er zijn een paar belangrijke themadagen altijd. Dat is de Blauwe Zondag. Dat is de eerste zondag en dat is een middag voor en door mensen met een vorm van autisme. Dus dan is het een beetje een prikkelarme kermis. Dat is helemaal niet verkeerd natuurlijk. Ja, en dan de maandag. Dat is de Roze Maandag. Dat, ja, dat is natuurlijk helemaal uniek sinds 1990. En dat is een speciale dag voor, ja, mensen van de LHTB-gemeenschap. Dat is heel bijzonder. En dan hebben we ook nog vrijdag, dat is de Single Vrijdag. En dat is speciaal een middag voor singles bedoeld. En voor de rest, ja, tussendoor natuurlijk. Voor iedereen, voor gezinnen, noem maar op. Iedereen kan zich daarvan genieten natuurlijk. Dat is hartstikke leuk als tip misschien om daarheen te gaan. Goed, over de kermis gesproken. Ja, er is natuurlijk een heel bekend nummer wat over de kermis gaat. En dat, ja,

Nou ja, dat is toch hartstikke leuk. Hè? Boven in het Reuzenrad, prachtig uitzicht natuurlijk. En ja, die kermis die bestaat al 450 jaar. Dus daar zitten ook wel wat tradities en zo aan vast natuurlijk. Want wat best bijzonder is, hij wordt ieder jaar op de laatste avond, dan wordt de kermis begraven, zoals dat heet. Ja, dat is best bijzonder. Om 10 uur sluiten dan de attracties. En wordt er aangevangen met een stoet met muzikale begeleiding van de Heuvelse Kerk daar naar de Plushaven. Hier wordt de kermis begraven door de Tilburgse brandweer. Een vuurwerkbedrijf presenteert dan nog 15 minuten vuurwerkshow. Dus ja, het begraven van een kermis, dat is echt bijzonder, maar ja, traditioneel.

0: Ja, dat kan natuurlijk niet missen. Dat was normaal natuurlijk met wie gaat naar de kermis. Want ja, die houden daar natuurlijk ook wel van. En ja, er is eigenlijk voor de liefhebbers heel veel te doen op dit moment. Hè? Want je hebt bijvoorbeeld ook in Lichtenvoorde heb je natuurlijk de Zwarte Cross. Ja, dat is ook, ja, ook bijzonder. Hè? Dat is het grootste betaalde muziekfestival van Nederland. En ja, het is eigenlijk een bizarre mix van motocross, muziek, stunts en theater, humor, noem allemaal maar op. Ik geloof dat ik net op het, bij de berichten hoorde dat het dus die katapulten, dat die, die man die dus een beetje beroerd is terechtgekomen in een bak, even goed, het was 35 meter, ging hij over die tent heen, is met zo'n kat werd gekatapulteerd, zoals dat dan heet. En ja, het is denk ik redelijk afgelopen, alleen hij moest toch wel even naar het ziekenhuis om toch even na te laten kijken, want ja, hij was echt toch behoorlijk hard neergekomen, want ja, ook al lijkt iets zacht, je merkt dat zelf ook wel als je eens een keer van de 3 of de 10 meterplank in het zwembad gaat, dan denk je water, nou ja, dat is natuurlijk, hè, dan ga ik zo doorheen. Maar als je daar met een hele snelheid op komt, dan is water kei en keihard. En dat is met meer dingen zo. Dat lijkt in eerste instantie appeltje, eitje, maar dat kan toch tegenvallen. Ik hoop dat het allemaal weer helemaal 100% met hem wordt. Goed, dat was de Zwarte Cross natuurlijk. Eens even kijken, ja, we zijn zo bezig met Holland. Zullen we er nog even een rondje van maken?
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.
2: Ik heb

Morgen is pas morgen. Ja, Frans Duits in de voetsporen van André Hazes natuurlijk. Ik vind Frans ook een geweldige zanger. En ja, hij doet me bij Vlagen echt toch denken aan de oude meester André.

Leven op het plein, André Hazes, wat een stem, hè. En dan die scheurende saxofoon en die wandelende barsten doorheen. Dat is echt een topnummer wat mij betreft. Daar word je vrolijk van. Ja, en nog even terug naar die Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Want daar treden echt honderden artiesten op. Uit diverse genres trouwens. Hè. Rock, pop, dance en smartlappen, noem allemaal maar op. Er zijn heel veel bekende namen ook. En een daarvan is de Hollandse artiest Jannes Wolters. Ja, die heeft ook al een aantal goede nummers, meezingers op zijn naam staan. Hè. Bijvoorbeeld Laat de zon maar schijnen, maar echt algemeen beschouwd als ze groot zit, is toch wel dat zwevend naar het geluk.

zwevend naar het geluk van Jannes. Ja, die treedt dus ook op in Lichtenvoorde bij die Zwarte Cross. En ja, als je dit hoort, dit nummer, dan denk je, joh, wat komt me dat toch bekend voor? Ja, en dat kan helemaal natuurlijk, die melodie. Want dat is natuurlijk gebaseerd op die klassieke Peruaanse melodie El Condor Pasa. En dat is al een nummer gecomponeerd in 1913. Dus het is al een hele oude melodie, maar nog steeds ontzettend populair. Eigenlijk in 1963 werd het echt wereldberoemd, he, door de Zuid-Amerikaanse groep Los Incas. Maar ja, Jannes die heeft er dus zijn eigen Nederlandse draai aan gegeven. En ja, hartstikke goed gedaan natuurlijk. Eens even kijken, ja, en er komen nog veel meer artiesten op die Lichtenvoorde, op die Zwarte Cross. He. Bijvoorbeeld UB40, jazeker, die bestaan nog steeds. In 1978 zijn ze begonnen als reggae en popgroep natuurlijk. Ze hebben elkaar ontmoet terwijl ze een uitkering stonden aan te vragen. En dat UB40, dat slaat eigenlijk op een uitkeringsformulier wat je in moet vullen. Maar ze dachten ook bij zichzelf, jongens, een uitkering aanvragen, dat gaan we niet doen. We gaan muziek maken. En dat is maar goed dat ze dat gedaan hebben, want ja, wat hebben ze toch een geweldige nummers gemaakt. Dit is bijvoorbeeld een hele bekende Kingston Town. Kingston is natuurlijk de hoofdstad van Jamaica en dat is de bakermat van de reggae.

Ja, dat klinkt altijd lekker, Ricky. Hè? Dat is geweldige muziek natuurlijk. En ja, UB40, een band, heeft ook een sterk multicultureel karakter, moet ik zeggen. Ja, ze komen dan wel uit Birmingham, maar muzikaal en qua afkomst hebben de leden hun wortels liggen in Engeland, Birmingham natuurlijk, maar ook in Schotland, Ierland, Jamaica en Jemen. Dus allerlei invloeden. En dat bewijst maar weer eens dat je met z'n allen muziek kan maken, dat verbroedert als het ware. Hè. Dat is altijd goed. Dat zag je ook bij dat orkest. Het is heel wat anders trouwens. Van James Last bijvoorbeeld. Die zorgde er ook voor dat hij zoveel mogelijk muzikanten had van over de hele wereld. Want zijn motto was ook met z'n allen muziek maken. Dat is altijd goed. Dan daar komt er geen narigheid van. Dan heb je allemaal lol. En dat is een hele mooie manier om mensen bij elkaar te brengen. Muziek of naar muziek te luisteren. Zelf te maken. Maakt niet uit. Muziek heeft altijd een hele goede invloed op de mensen. Het is echt een emotioneel dingetje soms. Dat merk je zelf ook wel eens. Een bepaalde melodie die je hoort, dan krijg je weer een herinnering of een gedachte aan iets wat gebeurd is. Muziek doet altijd wel wat met je. Nou ja, goed, ik werd net opgebeld door een andere muziekliefhebber. Dat is trouwe luisteraar Erik. Die luistert elke dag naar de ochtendmix. En hij geniet er altijd weer van. En hij belde, hij zei, ik wil graag een plaatje aanvragen voor alle mensen die de ochtendmix zo presenteren door de week heen. Nou, dat is helemaal goed, Erik. Een muzikaal nummertje. Ik heb eens even gekeken. Ik had net UB40. En om daar een beetje op door te gaan, ga ik een Nederlands nummer draaien van Doe Maar. En dat is een beetje in diezelfde stijl. Let maar op.

Onze trouwe luisteraar Erik, ik hoop dat je dat leuk nummer vond, Erik. Dat was natuurlijk Doe Maar. En Doe Maar, ja, die staat eigenlijk bekend als de grondlegger van de nederpop. Hè. We hadden natuurlijk daarvoor de nederbeat met heel veel beatmuziek, zoals dat toen werd genoemd. Maar dit was echt nederpop. En ja, een beetje een mix van ska en reggae. Hè. Dus een beetje ook in dezelfde stijl als we net hoorden van UB40. Ja, ook wat punk-invloeden er nog bij. En ja, natuurlijk gezongen in het Nederlands. Helemaal niks Engels, gewoon Nederlandse taal. En dat is ook best leuk natuurlijk, als je dat gewoon lekker in het Nederlands doet. En Henny Vrienden, ja, die kon dat prima natuurlijk. Ook een geweldige basgitarist trouwens. Dat kon hij ook geweldig combineren, het zingen en het bassen. Dat is best nog een dingetje vaak. Maar dat kon hij als geen ander. Goed, even kijken. Ja, en we treden nog meer op. Bijvoorbeeld Cressip, die komt ook naar het lichten voor de Zwarte Cross. Cressip.

Ja, dat is echt het visitekaartje van Cressip, kan je wel zeggen. Sweet Goodbyes, een prachtig nummer natuurlijk. Mooi gezongen door Jacqueline Govaert van die band uit, uit Tilburg, uit de Kermisstad. Dus ze kunnen kiezen, ze kunnen de Zwarte Cross in Lichtenvoorde, ze kunnen ook nog eventjes naar de kermis in Tilburg. Daar zullen ze ongetwijfeld ook wel even gaan kijken als ze daar vandaan komen natuurlijk. Maar dit was een geweldig mooi nummer en een succesvolle band hoor. Diverse prijzen gehad, bijvoorbeeld de Zilveren Harp, die hebben ze ooit gewonnen. En dat is echt wel een dingetje natuurlijk. Eens even kijken. Ja, er is niet veel tijd meer over. Dus we gaan eruit met wat instrumentale muziek. En tot na 11, dan ben ik er weer.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen luisteraars, welkom of welkom terug natuurlijk bij het tweede uurtje van deze ochtendmix van vrijdag 17 juli. Begonnen met wat pittige muziek, hè. Het eerste nummer was van de Rolling Stones en u hoorde daar ook bij een honky tonk boogie woogie piano. En daar, dat was Elton John die meedeed, want op dat album Hackney Diamonds, want daar heb ik het over 2 jaar geleden, speelde hij daarop mee. En dit nummer was trouwens best bijzonder, omdat ook Charlie Watts en Bill Wyman erop meespeelden. Dus het was een soort reunienummer. En hartstikke goed gedaan natuurlijk. Ze hebben onlangs een nieuw album uitgebracht, maar dit was dus het vorige album. En dat was ook met allerlei gastartiesten, bijvoorbeeld Lady Gaga, Paul McCartney. En ook in het laatste album zijn ook weer diverse gastartiesten hebben daaraan meegewerkt. Het tweede nummer was van Elton John alleen en dat was Crocodile Rock natuurlijk. En Elton, die kan het weer niet laten, want hij had zijn afscheid aangekondigd en een grote tournee gemaakt. Maar uiteindelijk gaat hij toch weer een paar keer een stadion vullen. Jazeker, dat eind van het jaar gaat hij dat in Mexico City gaat hij dat toch doen. Hij kan het toch weer niet laten om echt voor een heel groot publiek weer te gaan optreden. Incidenteel deed hij nog wel eens wat kleinere dingen, maar echt zo'n stadion, dat werd hem toch wat te veel. Hij heeft ook problemen met zijn ogen, met het zicht. Dat gaat ook allemaal niet zo fijn. Maar goed, dat maakt voor de muziek helemaal niks uit. Want als hij eenmaal zo bij zijn toetsen zit, dan gaat het eigenlijk vanzelf natuurlijk. En dan komt het allemaal helemaal goed. Dus dat is natuurlijk geweldig als je daarbij kan zijn. Maar ja, het is niet naast de deur. Mexico City, dat is even een dingetje natuurlijk. Maar ik denk dat het toch wel snel uitverkocht zal zijn. Goed, even kijken. Ja, ik sprak net over Lady Gaga. Ja, dat is echt een duizendpoot, een chameleon. Elke foto waarop ze staat, ziet ze er weer even anders uit. Je kan haar nooit goed herkennen. En dat is volgens mij ook helemaal haar bedoeling. En de muziek die is geweldig natuurlijk. Ik had in het eerste uurtje Madonna. En toen sprak ik over dat ze wat concurrentie kreeg. Nou, onder andere van Lady Gaga.

0: tussen 10 en 12. De ochtendmix.
1: Ja, dat was Pokerface van Lady Gaga. Een pokerface, ja, dat begrip kennen we natuurlijk. Maar als je dan kijkt wat het precies is, het is een emotieloze, ondoorgrondelijke gezichtsuitdrukking waarmee je verbergt wat je denkt of voelt. Dus ja, het is niet een echte gezellige uitdrukking, maar heel effectief als je bijvoorbeeld gaat kaartspelen en meer bepaald pokeren. Want dan wil je natuurlijk absoluut niet dat je tegenstander aan je gezicht kan aflezen of je bluft. He, dat is alsof je goede kaart in handen hebt. Of dat dat niet zo is. Dus je trekt dan het zogenaamde pokerface. Dus bij pokeren is het wel heel goed dat je het doet. Maar in andere gevallen is het natuurlijk wat minder leuk om dat met een pokerface. Goed, Ava Max, die wil ik ook nog even draaien. Want dan heb ik het triootje compleet. Ik had Madonna, Lady Gaga en Ava Max. Die vind ik ook geweldig. Die past helemaal goed in dit rijtje. If

0: 2020, dat was Ava Max. En ja, Amerikaanse zangeres van Albanese afkomst. Haar ouders waren in 1991. Albanië hebben ze verlaten. Dat was eigenlijk ook die tijd dat het communisme overal ten val kwam, kunnen we wel zeggen. Dat begon met de Wende in 1989 natuurlijk in Oost-Duitsland. Die bekende beelden op die muren en alles. En dat ging dus natuurlijk als een soort domino-effect door naar alle andere landen van dat Oostblok. En ze zijn dus vertrokken naar Amerika. Vandaar dat ze daar een paar jaar later is geboren, een Amerikaanse staatsburger is. En dit is natuurlijk ook een geweldig nummer, Kings and Queens. Goed.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: Ja, want ik werd gebeld door Ann en die wil graag een nummer van Marco Schuitmaker horen. Nou, goedemorgen Ann, leuk dat je luistert en even belt ervoor. En je wilt horen Schaam je voor je tranen niet. Nou, dat komt helemaal goed, want die heb ik hier klaarstaan voor je. En je wilt hem aanvragen voor Karen en Frans, voor Arie Polman, ja, voor ons allemaal zeg je dan ook nog, en voor jezelf als laatste natuurlijk. Dus voor alle mensen wordt dit

0: Marco Schuitmaker, ja, schaam je voor je tranen niet. Speciaal gedraaid voor Andy, het aanvroeg voor een heleboel mensen. Nou, ik hoop dat jullie er al van genoten hebben. Ja, en Marco Schuitmaker, als kind al begonnen met zingen. Hoe vaak lees je, zie je dat mensen al heel vroeg beginnen. En ja, dat zit er al helemaal in. Hè? En tot op de dag van vandaag is hij lekker bezig met zingen. En ja, natuurlijk de engelbewaarder van vader Abraham. Dat was natuurlijk wel zijn grootste hit tot nu toe. Maar dit is ook een nummer wat er mag zijn natuurlijk. Nou, tijdens het draaien van dit nummer werd ik gebeld door Beppie en die wil ook graag een plaatje aanvragen en luisteren naar John de Bever had ze gevraagd. Nou ja, dat is speciaal voor haarzelf, maar ook voor ons van de ochtendmix mensen. Die wil ook even in het zonnetje zetten door die ook een plaatje voor hen aan te vragen. Nou Beppie, hartstikke goed. Ik heb dat nummer van John de Bever even opgezocht. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Nou, hartstikke goed toch?
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

Santa Lucia by Night, de stem van Hans Bouwens, oftewel George Baker met zijn selection. Ja, en die weet wel hoe hij een nummertje moet maken, Hans, hoor. De Una Paloma Blanca, dat is natuurlijk de absolute topper, die kennis over de wereld. Als je dat nummer ergens gaat fluiten, begint iedereen mee te fluiten. Dat is zo'n geweldig universeel nummer, dat heeft hij geweldig gedaan. Maar dit nummer mag er ook zijn. Daarvoor natuurlijk, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Speciaal voor Beppie. Beppie, ik hoop dat je van het nummer genoten hebt van John de Bever, hè, want ja, John de Bever, dat is toch ook bijzonder. Die is ooit begonnen natuurlijk als profzaalvoetballer. En later is hij, na het beëindigen van zijn spelersloopbaan, is hij dus als zanger begonnen. Want ja, hij deed dat eigenlijk al, hoor. Want op 14-jarige leeftijd werd hij ooit als zanger ontdekt door Pierre Cartner. En Pierre Cartner, ja, die is wel eens ondergewaardeerd, maar die heeft heel wat mensen zo toch ontdekt, hè, van bekende Nederlandse artiesten of nummers die later toch door artiesten van hem gedraaid worden. Die worden eigenlijk, ja, bijvoorbeeld de Engelbewaarder, dat is ook zo'n voorbeeld. Dat heeft Pierre Cartner ooit geschreven voor Mieke. Dat werd geen groot succes, maar later natuurlijk des te meer Pierre Cartner. Goed, eens even kijken. We gaan eventjes weer wat Engels draaien. En ja, dit was even kijken. Ja, Cliff Richard en The Shadows. Daarna een stukje van Elvis Presley. Die twee die draai ik altijd graag bij elkaar.

Elvis en daarvoor Cliff natuurlijk. Ja, Cliff, Sir Cliff Richard moet ik zeggen, want in 1995 is hij geridderd. En ja, dan mag je Sir voor je naam zetten. Iets wat ongetwijfeld als Elvis in Engeland had gewoond ook wel gebeurd was. Hè? Maar ja, daar kennen ze dat natuurlijk niet. Dus dan, ja, dan gaat dat aan je neus voorbij. Cliff Richard, inmiddels al 85 jaar oud, ja zeker. Ja, en Elvis, ja, die is al natuurlijk een tijdje geleden overleden. Hij is slechts 42 geworden, dus de helft daar maar van. Dat was echt een schok in 1977, hè. Toen opeens bekend werd dat Elvis was overleden. We wisten allemaal dat het niet zo best met hem ging. Als je hem zag, ook de laatste foto's. Hij was ook erg zwaar geworden en zag er niet gezond uit. En ja, medicijn gebruiken en noem maar op. Dat was heel tragisch. En ja, het is niet anders. Gelukkig heeft hij heel veel muziek nagelaten. En kunnen we toch nog steeds genieten van zijn unieke stem natuurlijk. Want ja, Elvis die is een geweldige zanger. Niet alleen pop, rock, maar ook gospels en alles. Dat kan hij ook prachtig vertolken. Dat is echt een, ja, eigenlijk een beetje een universeel iemand. Die alle bevolkingsgroepen, alle gezinten en alle ja, nationaliteiten erg aanspreekt. Tot op de dag van vandaag. Als je kijkt hoeveel mensen hem nog steeds nadoen. Al dan niet in zo'n iconisch wit pak met bakkenbaarden opgeplakt. Noem allemaal maar op. Dat is natuurlijk allemaal de show. Maar als je dan teruggaat naar de muziek. Dan merk je toch hoe geweldige artiest het eigenlijk was. En ja, hoe die ook op het podium de zaal bespeelde natuurlijk. Alleen ja, hij is heel tragisch. Toch ja, is het afgelopen met hem. Het was natuurlijk ook een moeilijk leven als je zo bekend bent. Daadwerkelijk iedereen op de wereld je kent. En ja, dan moet je maar eens nadenken hoe je dan verder moet. Dat is echt best lastig natuurlijk. Goed, Elvis en Cliff. Door met een stukje van Take That.

Ja, ik denk wel internationaal hun bekendste nummer. En ja, dat is natuurlijk een Britse boyband. 1990 zijn ze begonnen. En ja, een beetje een tegenhanger, de Britse tegenhanger van die Amerikaanse New Kids on the Block. Dat zie je wel vaker, hè. Dan heb je de Amerikaanse kant en de Engelse kant. Daar zit soms wat rivaliteit. Dat kan niet missen natuurlijk. En ja, een van de bekendste leden van deze groep was natuurlijk Robbie Williams. Die heeft jaren meegedaan. Maar op een bepaald moment is hij toch voor zichzelf begonnen als solo-artiest. Dat zie je wel meer bij bands. Dan is er één lid die is zo dominant en zo nadrukkelijk aanwezig. En die wil dan soms wel zijn vleugels uitslaan. En dat heeft Robbie Williams ook gedaan. Nou, dat is hem goed gelukt natuurlijk. Hij heeft ook een rits van hits gemaakt. En één leuk album, daar wil ik nou een stukje van draaien. Dat heet Swing When You're Winning. En dat is echt nummers waar je niet direct denkt aan Williams of aan boybands of wat dan ook. Want dat is eigenlijk dat repertoire van Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. En Sammy Davis Jr. die zong in 72 Mr. Bojangles. Maar Robbie Williams die kan dat ook. Hoor maar, uit 2001.

0: het fluitje erbij, dan is het nummer helemaal af, hè. We kennen dat natuurlijk van Sammy Davis, maar dit nummer van deze uitvoering van, ja, Robbie Williams mag er ook zijn natuurlijk op dat album Swing When You're Winning. Een beetje een knipoog naar Sing When You're Winning. En dat heeft hij goed gedaan. Later heeft hij nog wel eens wat van dit soort muziek op de plaat gezet uit die American Songbook. En ja, en als je het daarover spreekt, dan kan je eigenlijk om één man niet meer heen, hè. En dan bedoel ik natuurlijk Old Blue Eyes, oftewel The Voice, oftewel Frank Sinatra. En er zijn een aantal nummers, als je die noemt, dan denk je direct aan die artiest. Dat noem je dan een signature song. En dat geldt zeker ook voor dit nummer. I've Got You Under My Skin. Wat denk je dan? Ja, dan denk je natuurlijk aan Frank Sinatra. Maar laten we ook niet vergeten de componist van dat nummer, hè. Dat was niemand minder dan Cole Porter. En die behoorde tot de absolute top van componisten in Amerika. Cole Porter, theater, musicals. Hij schreef van alles en hij deed het op een hele leuke manier. Hij speelde een beetje met die Engelse taal. Voor ons Nederlandse oren is dat soms best lastig, maar in Amerika kunnen ze dat zeker waarderen. En als je daar wat meer induikt, dan zie je hoe leuk hij met die taal speelt. Maar het gaat niet alleen om de taal, maar ook om de muziek natuurlijk en om de melodie. En dat kon hij ook als geen ander. Dit is een prachtig voorbeeld ervan natuurlijk. I've Got You Under My Skin.
1: De leukste is van toen en nu.

Laatste nootjes. Ja, bij dit nummer klopt echt alles, hè. De zanger, helemaal in orde. De componist, ook helemaal in orde. En dan natuurlijk de arrangeur, dat was niemand minder dan Nelson Riddle. En die zorgde voor dit geweldige, ja, dat je dit direct herkent, dat swingende wat erin zit met dat prachtige orkest natuurlijk. Die drie eenheid, het was zo halverwege eind jaren 50, was dat geweldig. Toen zat Sinatra echt aan zijn top wat betreft de zang, wat zijn stem betreft. Dat was echt de gouden tijd voor hem. Hij zat toen op het label Capitol. En als je over de Capitol Year spreekt, dan weet iedereen waar je het over hebt. Dat was echt de nummers die we nog steeds kennen en die echt ongeëvenaard zijn. Goed, door met, door. Ik zie 2 minuten nog. Ik ga afscheid van u nemen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Aart van Ommeren. En zit er weer op. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. Een collega neemt het dan over. Ik hoop dat u dan ook weer luistert natuurlijk. Ik ga eruit met wat swingende muziek. Een swinging safari van Burt Kempfert en his orchestra. Althans, het is eigenlijk een Duits orkest. Maar goed, we gaan het lekker in het Engels zeggen natuurlijk. Komt-ie aan, een swinging safari.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook midden, regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond 360.

0: hem. Doen we allemaal niet, want dit is een van tevoren opgenomen uitzending, dames en heren. Want we zijn er niet. Nee, we zijn er gewoon niet. Wij zitten op dit moment gewoon heel ergens anders in Deadlanden. En zijn dus, zoals dat dan heet, op vakantie. Dus hebben wij een zomers. We hebben gewoon een ingeblikte uitzending. Dus geen nieuws vandaag, geen top 40. Wel een confrontatie, als het even lukt. En wie er ook is, Ans Waasterook.
1: Ja, ik ben er ook. Vandaag geen nieuws dus.
0: Nee.
1: Maar waar nodig zal ik het nodig commentaar leveren.
0: Ja, dat is wel gezellig. Dat ze wat commentaar levert, toch?
1: Ja, ja.
0: Maakt het een beetje leuk. Goed, we gaan lekker beginnen. We hebben allerlei leuke muziek voor u samengesteld. En dus gaan wij er gewoon toch maar iets moois van maken. Alleen, we doen maar dus geen datum. Nee, dus wat we dus doen, is gewoon een mooi jaar kiezen. En dat mooie jaar wat wij gaan kiezen is 1969. Dat heeft Hansla uitgekozen. En dat wordt een heel leuk jaar. Dat kan ik u vertellen. Dit is de eerste uit dat jaar. En die is van BJ Thomas. En dat nummer is geredeld Hooked on a Feeling.

0: was dat van niemand minder dan B.J. Thomas. Die wij natuurlijk ook heel goed kennen van zijn grote hit Raindrops Keep Falling on My Head. Want daar kennen we hem ook van. Ja, je gelooft me wel niet, maar het is wel zo. Daar kennen we hem heel goed van. En even kijken, wat ga ik nu doen? Ja, we gaan eventjes een hele nieuwe draaien. Of een nieuwe van een paar weken geleden. Mevrouw Taylor Swift, ze is intussen getrouwd. Dat weten we dan ook weer intussen. Dat dat gebeurd is. Ik was er niet bij hoor. Nee, ik mocht niet komen. Ik vond het jammer. Ik had wel een uitnodiging
1: nee,
0: verwacht.
1: Nee, we zijn niet uitgenodigd. Nee, jammer hè.
0: Ik had wel een uitnodiging verwacht van haar eigenlijk.
1: Nou.
0: Hè? Vind je?
1: Ja, nou, vind ik wel.
0: Vind ik wel. Ja, vind ik eigenlijk ook. Nou, dan gaan we een liedje van de draaien. I knew it, I knew you. Dat was de titel van dit lied.

Ja, lekker liedje wel, vind ik, van deze dame. Taylor Swift, I Knew You. En dat was haar nieuwe single van een paar weken geleden. En ja, het is gewoon een leuk liedje. En ja, ze is intussen getrouwd. Dus alle vrijgezelle mannen, jammer, jammer, jammer. Maar je bent te laat. 1969. Mooi jaar. Dusty Springfield. En dat heet The Son of a Preacher Man.

0: is al een beetje merkwaardig gelopen met Dusty. Ze was al een hele grote zangeres in Engeland. Dat was ze al wereldberoemd. En zij was al wereldberoemd in Engeland. En toen werd zij op een gegeven moment ontdekt door een meneer van Atlantic Records. Ja. Ik dacht dat het Tom Dowd was of zo. En die nodigde haar uit. En toen werd ze ineens geconfronteerd met een hele andere sound. Dezelfde begeleidingsband die bijvoorbeeld ook Aretha Franklin begeleidt. En met dezelfde zangeressen. Dus Rita Inspirations op de achtergrond. En toen kreeg ze ineens een totaal andere sound. En ze kreeg ook een echt oud soul nummer voor de kiezer. Wat ze dus mocht gaan zingen. Nou ja, totaal anders dan wat ze natuurlijk in Engeland gewend was. Maar goed, het is wel lekker. Daar gaat het om. Toch?
1: Mm-hmm. Goed. Ja, zeker.
0: Ja. Even kijken. Ik moet even af en toe naar het schermpje kijken. Ain't no animal like a man. Wel een mooie titel.

0: alone. Er is geen beest zoals een man, zegt hij. Nou, hij zal er verstand van hebben. Of ben je het met hem eens?
1: Nou, ik doe er even het zwijgen toe.
0: Heel verstandig. Heel verstandig. Terug naar 1969, dames en heren, want dat is een prachtig muziekjaar. Angela heeft dat gekozen. En die heeft smaak. De volgende is uit datzelfde jaar. Ik heb een mooie playlist gevonden van mooie nummers uit 1969. En het is natuurlijk een te gek muziekjaar geweest. Onder andere het jaar van het Woodstock Festival, waar deze band ook heeft opgetreden. Jawel, Sly and the Family Stone. En het nummer heet Everyday People. Dat ook nog.

0: Ja, nog heel veel platen die netjes in mono waren in die tijd. Ja. Dit is ook onder andere. Sly and the Family Stone, indrukwekkende act was het op Woodstock. Waar zij een fantastische show neerzetten. En dat staat in je geheugen gegrift, of niet soms?
1: Nou, niet in het mijne, want daar was ik toen nog te jong voor. Maar dit nummer is wel zalig.
0: Ja, ja. Ja, dat dan weer wel.
2: Dit geluid zet je niet meer uit. Dit is Eindeloos Eimond.
0: Ja, en Eindeloos Eimond, ik zei het al, het is een beetje een geïmproviseerde uitzending. Want we zijn er eigenlijk helemaal niet. En ja, we zijn er gewoon niet. En dit is dus een ingeblikt verhaal. En ik ga er nu eentje voor u draaien. Moet ik eens even kijken. Dat lijkt me wel een hele leuke deze. Ja, van de Bee Gees. Laten we dat eens doen. De Bee Gees uit 1969. Gezongen door een zeer gevoelige Robin Gibb. Het nummer dat heet...

0: gevoeligheid hier, Robin. Een gevoelig mannetje was er toch. I started a joke. En dat started the whole world crying. En he finally died. I started the whole world living. Nou ja, oké. Okay. Ik vind het allemaal goed hoor, Robin. Ik vind het allemaal goed dat je dat doet. Ik ga Ansel even blij maken. Moet je horen.
1: Ja, doe maar.
0: Ik ga Ansel even blij maken.
1: Ja.

0: Ben je nou een beetje blij?
1: Ja, hier word ik heel, heel erg blij van. Een prachtige ballad van Metallica. Die ook in de Nederlandse charts nogal vrij hoog eindigde.
0: Ja. Nothing Else Matters. Een vrij soft werkje van deze normaliter toch al vrij harde band, mag je zeggen.
1: Ja.
0: Maar dit was vrij gevoelig. We gaan even naar het jaar 1969. Het jaar dat er hele prachtige muziek gemaakt werd. Ook door deze band, The Doors. En Touch Me Baby, als alles goed gaat tenminste.

0: down the doors. Touch me. Mm-hmm. Stil jij. Hey, ik zei dat je stil moest zijn. Hallo. Hallo. Ik zei dat je stil moest zijn. Ja, precies. Dan moet je dat ook doen.
1: Oh, je had het niet tegen mij. Ik denk, nou, ik ga maar wel weer
0: zeggen. Nee. Ik had het niet tegen jou. Ik had het tegen die computer hier die eigenwijs een beetje door aan het jengelen was. Dat mag niet. Ja. Het nummer is helemaal niet aan de beurt wat ik wilde.
1: Nee, maar ik hoor in dit nummertje, dit een stukje van de Doors.
0: Ja.
1: Daar zit dus een bepaalde sequence in. Die kun je een jaar of 10 later vastplakken aan het beroemde nummer van Iggy Pop.
0: Ja, zou ze allemaal kunnen.
1: Ja.
0: Ja, beter goed gepikt dan slecht gecomponeerd, zeggen ze ook wel eens.
1: Zo is dat.
0: En daar gaat het per slot voor rekening om. Niet waar? Zo is dat. Dat ik helemaal weg ben van een album van een aantal jaren geleden. Ik dacht een jaar of 2 geleden, ik weet niet precies, maar 23 dacht ik. Kwam Rod Stewart ineens met een geweldig swingalbum. Met de band van Jules Holland. Een grote big band. En Hot Rod ging ineens op de jazztour. En dat vond ik toch een partij lekker. Dus ik ga er nog weer eens even een mooie track van draaien. Rod Stewart, dus in swing. En The Lullaby of Birdland.

0: het is een duizendpoot in rood, maar dit kon hij dus ook. Goh, wat is dit toch lekker om te horen. Lullaby of Broadway was het, hè? Niet of Birdland, dat was ook een lullaby van. Maar dit was de lullaby of Broadway in plaats van Birdland.
1: Nou, dus... dat is voor mij echt kindertijd sentiment. Dit hoor, dit kreeg ik thuis als kind voor me kiezen. Dit soort muziek.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Vond je vader dat mooi?
1: Ja. Ik was gek op big bands en crooners. En vond hij geweldig.
0: Ja, kan me voorstellen. Ja. Was ook heel mooi. Mochten we af en toe eens een klein beetje een bijgeluidje horen, dames en heren. Mijn stoel kraakt af en toe wel eens. Kan ik niks aan doen. Ja. En de ramen staan hier open, want het is hier nogal warm. En dus er kan af en toe wel eens een brommer voorbij scheuren. Dus als je wat bijgeluiden hoort, dan is dat zo. Dan kan ik er ook niks aan doen. Hè? Toch?
1: Ik zei ja, jammer maar helaas.
0: Jammer maar helaas. Zo gaat dat in dit leven. Weet je wat we gaan doen? We gaan even gewoon lekker op hard. We gaan gewoon eens eventjes een nummer draaien wat ik helemaal te gek vind.
2: Oh.
0: Waar ik een groot fan van ben.
2: Oh.
0: En ik ben bang, jij ook.
2: Oh.
0: Ik ben bang dat jij het ook mooi gaat vinden. Ja, daar ben ik echt bang voor.
2: Oh.
0: Dat jij dit ook mooi gaat vinden. Moet je opletten.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Nou, daar komt ie hoor. 1, 2, 3...

0: blijft toch een wereldnummer dit.
1: Jongen.
0: Wacht even.
2: Rocken.
0: Sorry, ik had je microfoon niet aangezet. Stom.
2: Ja. En overvals lekker rocken.
0: Ja, gewoon wat een energie zit er in dit nummer. Als je dat eens goed beluistert, wat een verschrikkelijke energie eruit voorkomt. Uit die hele opname, dat spat gewoon je luidspreker uit. Zeker als je de radio daar zet.
2: Ja, maar de energie die heeft hij ook als hij live optredens doet.
0: Ja.
2: En dan vraag je je echt op een gegeven moment af hoe houdt hij het vol.
0: Ja. Maar goed, het blijft een mooi verhaal. En ik ben intussen, dat vind ik nou jammer, ik ben intussen mijn mooie 1969-lijst kwijt. Die is gewoon weg. Ik weet niet waar die gebleven is. Maar is ineens...
2: Lekker prutjes.
0: Ja, lekker prutjes is gewoon ineens weg. Ja, is vertrokken gewoon mijn mooie lijstje. Nou ja, we hebben nog muziek genoeg. Daar zal het ons echt niet aan ontbreken.
3: Nee.
0: We hebben muziek zat in onze systemen staan. Mm-hmm. En dat maakt allemaal dus niks uit. Miles Smith, dat is dan weer eens een nieuwe. En dat nummer, dat is getiteld Heaven. Hij gaat naar de hemel. Nou, ik vind het goed.

Ja, dat heb je tegenwoordig, hè, van die artiesten. Dan ineens er zomaar mee ophouden. En dan... dan zit je ineens voor het blok als DJ zijnde. Nou, oké, okay, Build Me Up, Buttercup. Kan me uitschelen, dat is hartstikke gezellig. Van de Foundation.

0: Ja, Build Me Up, Buttercup. En dat was er een van de Foundations. Lekkere plaat uit 1969. Want u weet het, dat jaar waren we mee bezig. De eerste uur zit er bijna op. En dat betekent dat ik nog één plaat voor u klaar heb staan. En dat is een...
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Binnenkort ruis op je.

0: daar eindeloos. Of tenminste, M-O-360 heeft dat natuurlijk wel. En dat heeft u zojuist weer tot u kunnen nemen. En bent u weer geheel op hoogte. Ik vertel het nog maar een keertje. Dit is een vooraf opgenomen uitzending, want wij zijn er helemaal niet. Nee, wij zitten gewoon ergens in het noorden van het land. Tussen de Karmenvelden.
1: En de maïsvelden.
0: En de maïsvelden. En de hennepvelden. Niet die hennep, maar goed, wel hennepvelden.
1: Niet die.
0: Nee, die andere niet. Maar goed. Wij zijn er niet. En vandaar dat wij, en omdat ook Frank er niet is,

0: Zout.
1: Zout.
0: Ken je hem nog? Joe Zout? Ken je die nog?
1: Nee.
0: Nee? Nou, dus meneer die had een hele leuke hit in de jaren 69. En dat heette Games People Play.

0: The Games People Play. En dat was een oudje van niemand minder dan Joe South. Lekker plaatje trouwens. Gezellig om te horen. Ik heb hier een hele gekke staan, Angela. Heb jij wel eens van Guitar Son gehoord?
1: Nee.
0: Nee? Nou, dat is waarschijnlijk een van de gekke platen die meneer Ray Stevens altijd had. Dus dit is alleen uit 1969. En het heet Guitar Son, Ray Stevens. Ik heb het nog nooit gehoord, zo bij mijn nieuwe. Als er iets gebeurt tenminste. Nou, ik kan hem niet vinden. Oké, jammer dan. Meneer... Oh ja, daar komt hij. Komt hij toch nog. Guitar Son.

Ja, duidelijk een voorloper van hits als Harry the Hairy Ape en Bridget the Midget en dat soort prachtige dingen. Simon & Garfunkel, The Boxer.

0: van het legendarische album The Bridge Over Troubled Water uit 1969. Was dit een van de grootste hits van het stel. En er kwamen nog meer eens van het album af. Natuurlijk de titelsong Bridge Over Troubled Water. En Cecilia stond er natuurlijk ook op. En dit prachtige liedje, The Boxer. Nou, gaan we even Angela blij maken, dames en heren. Want dat moet je af en toe doen. Je moet Angela gewoon af en toe even blij maken. Dat vindt ze leuk, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oh,

prachtig liedje van Kajak. En dat nummer dat was getiteld. Single. Oftewel, ik zei het al, zoals een vriendin van ons wel zegt, een zeekip. Hey, ik heb hem gevonden voor je hoor. Ik heb hem gevonden. Moet je horen. Ja.

even iets heel anders nu. Want dit is ook wel ontzettend leuk. Even helemaal terug in de tijd. Zo'n 60 jaar geleden, dames en heren. Toen hadden we dit.

0: Ja, het was vroeger het werkje is. Het oorspronkelijke werkje is natuurlijk van Ray Stevens. Harry the Harry Ape heet het dan, geloof ik. Zeg ik dat goed? Volgens mij.
1: Ja, Harry the Harry Ape. Ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk een hele leuke. En dit was natuurlijk ons nationale cocktail trio. Die waren daar toch wel meesters in om dat dan op een leuke manier te vertalen. Goed, een ander mooi. En weer een beetje steviger werkje, dames en heren. Want dit vind ik ook wel eens lekker. Beetje, af en toe is een beetje stof uit je horen in zo'n programma. Dat is nooit weg. Het komt uit een prachtige lijst. Die heet The Founding Fathers of Heavy Metal. Nou, schrik niet. Het wordt geen heavy metal. Maar het wordt wel een hele mooie. Deze. Als het goed gaat tenminste. Ja, het gaat goed. Rainbow. Man on the Silver Mountain.

0: ga je nog veel meer over vertellen, of niet?
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Dit was Ronnie James Dio. En The Man on the Silver Mountain.
0: Met ja. Richie Blackmore's
1: Rainbow. Ja.
0: Toen was hij al uit Deep Purple vandaan. Hè? Ja, maar je kan het intro toch wel een beetje horen dat hij toch nog een beetje terug zat in het Deep Purple. Want als je Smoke on the Water hiernaast legt, is het bijna hetzelfde intro. Maar goed,
1: ja.
0: Hetzelfde soundje en alles erop en eraan. Goed, nou, Ronnie James Dio, die is ook niet meer onder ons, toch?
1: Nee, die is al, ik denk al zeker 20 jaar heen, maar ik kan het even opzoeken.
0: Zo lang al? Zo. Maar het was wel een van de legendarische stemmen van de rock. En dit komt uit een lijst die, dat zei ik al, die heet The Founding Fathers of Heavy Metal. Uit de tijd dat heavy metal nog helemaal niet bestond. We hadden het toen nog over hard rock. Of we hadden het toen nog over beton. een term die ooit is uitgevonden door Alfred Lagarde, geloof ik. En later in de jaren 80, 90 werd het ineens heavy metal, zware metalen. Goed, nou, maakt allemaal niet uit. Lekker.
1: Oké, okay, ik lees je net dat Ronnie James Dio op 16 mei 2010 al overleden is.
0: Zo, ja. Dat is dus al 16 jaar terug.
1: 26 jaar.
0: Nee, 2010 is
1: 16 jaar geleden. Sorry.
0: Even trekken, misschien je erbij. Goed, we gaan naar een nieuwe artiest, Niall Horan. Dames en heren, een van de grootheden van vandaag de dag. En ook dat moet je af en toe natuurlijk eens even lekker erbij hebben. En dit is een nummer van hem. Een nieuwe, die van een paar weken geleden. En dat heet Taste So Good.

0: It tastes so good to me. Lekker stevig plaatje, Niall Horan. Was dat een van de artiesten van vandaag de dag. En die mag je af en toe ook. Het is gewoon een duur.
1: En ja, studio... weet niet, die tafel is niet stabiel.
0: Je zit de hele studio aan het afbreken, dames en heren, onderwijl. Goed, op het moment dat u dit programma hoort, dames en heren, dan zijn wij er niet, dat had ik al eerder verteld. Wij zitten dan in een plaatsje in Groningen. En het leuke is dat de band die ik nu ga draaien daar vandaan kwam. En het leuke is ook dat in dit dorpje, wat Pekela heet... In dit dorpje staat ook echt een heus standbeeld van deze gasten. Dus waren verschrikkelijk trots op deze band... die heel veel, een paar grote knijters van hits had. En daar zit er een van, de Roadies, uit Pekela. Jawel, helemaal daar vandaan.

0: Ja, dat is zo'n klein dorpje daar ergens.
1: Nee.
0: Dat zo'n dorpje daar in Groningen nou zoiets leuks kan voortbrengen. Niet waar, maar goed, het was best een hele leuke band. En het liedje dat heette Just Fancy. De band heette The Roadies. En als ik zei het al, ze komen uit Pekela vandaan. Was het oud of nieuw Pekela? Dat weet je niet.
2: Dat weet ik niet. Ja, het is één dorp tegenwoordig.
0: Het is
2: een beetje moeilijk.
0: Ja, dat is inderdaad onlastig. Goed, status quo. Doen we ook nog even.

Eagles Big Fat Mama. Ik weet niet voor wie ze dat geschreven hebben, maar in ieder geval, zo heette het, Big Fat Mama. Nou, toch nog ook maar even wat Nederlandstaligs erin. Dat hebben we nog niet gedaan vandaag. Dus dan maar een werkje van het allerlaatste, nou niet het allerlaatste, denk ik niet, maar van het meest recente album, zo moet je het eigenlijk zeggen, het meest recente album van Agda en de Munnik. En dat is toch wel weer een fantastisch album geworden. Stoel in de Hemel, dat is de titel van dit werkje.

Het blijft fantastisch, dat stel. Blijven we gewoon gekke muziek maken. En die hoeven we niet. Ja, dat is het nadeel van... Dit loopt gewoon door. Maar vergeet hem af en toe gewoon uit te zetten. Maar daar hebben we geen tijd meer voor. Want we gaan zo langzamerhand een beetje naar het einde van het programma toe. En ik heb nog één mooie plaat voor u. Met een titel die we al eerder in het programma hebben gehoord. Namelijk Heaven. Net een plaat Stoel in de Hemel. En dan nog een plaat die heet Heaven. Ja, het is allemaal ontzettend leuk. En het is er eentje van Scarlett Lane. En dat is ook weer een fantastische zangeres. Luistert u maar.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de zesde premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud-werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag, omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Altijd als ik iets hoor van deze dame, dan word ik altijd zo dorstig met dit weer. Zeker nu het zo ontzettend warm is, dan denk ik altijd meteen aan huiswijn. Ja, Amy Winehouse hier op Eimond 360. Hey, hallo, een hele goede middag. Ja, dit is even een hele rare stem op de radio. En dan wend er maar niet al te veel aan, want deze stem hoor je alleen vandaag. En misschien nog eens een andere keer met het testen. Maar ik ben niet alleen. Ik zit hier met de welbekende Broodje Hans in de studio. Ja, oké, applaus. Ja, dan moet je er wel even bij komen. Dan gaat hij gewoon op afstand zitten kijken. Want hij zit gewoon nu terug te luisteren via de stream hoe dit allemaal klinkt. Ja, hallo? Komt u erbij?
1: Oh, ja. Oh, applaus voor mij.
0: Oh. Ja.
1: Ja, dat realiseer ik me helemaal niet.
0: Tuurlijk is het applaus voor jou. Ja. Hey, hallo.
1: Ja.
0: Zeg, nu dat wij toch op de zender zijn, ja. Even een vraagje aan jou. Programma Broodje Hans, wat had jij vandaag op je kadetje?
1: Een broodje kaas.
0: Had jij een broodje kaas op je kadetje?
1: Ja, en ik had voor jou
0: een broodje... Gewoon kaas?
1: Ja,
0: of gewoon kaas. Kaas. Nee,
1: ik had voor jou ook een broodje klaar, maar ja, dat is zoekgeraakt.
0: Ja, zoekgeraakt in je maag.
1: Ja, ongeveer.
0: Ja, nee, ja. Dat dacht ik wel. Dat is zo jammer, dit en zo jammer. Ja, misschien moet jij even iets vertellen. Waar zitten we, Hans?
1: We zitten in Studio 12, dat heb ik het maar genoemd.
0: Ja, we kunnen ook wel even de straatnaam erbij geven. Nee, doen we maar niet, hè.
1: Postcode, telefoon, kunnen we ook geven. Ja,
0: alles kunnen we geven.
1: 06-10-32-21-21 kun je gewoon bellen. En dan kom je hier
0: ongetwijfeld het nummer van Broodje Hans.
1: Het nummer van Broodje Hans. En we zijn even een kleine check aan het doen of we morgen gewoon op zaterdag Broodje Hans kunnen uitzenden.
0: Ja,
1: uit Studio 12.
0: Ja. En dat gaat dus gebeuren. We hebben het helemaal klaar. Vanaf locatie, morgen Broodje Hans.
1: Ja, gezellig.
0: Ja, waar ik nu zit daar normaal Tim?
1: Daar zit normaal Tim.
0: Oh, dus ik zit echt op een gouden plek.
1: Jij zit echt op een gouden plek.
0: Ik voel me zeer vereerd, dames en heren.
1: Ja, dat zou ik ook zijn.
0: Ja, ik kan me nu voorstellen dat je zegt, joh, kom op met die muziek. Ja. We gaan niet veel bijzonders draaien, hoor. Ja. Laat ik dat in ieder geval nu al voorspellen. Oh.
1: Ik vind toch best een lekker nummer op, VV2.
0: Oh, sorry. Oké. Okay. Nou, ik heb
1: schuifje 2 moet ik zeggen.
0: Ik heb weer veel te veel gezegd. Ik heb weer veel te veel gezegd. Okay. Nou, vooruit, dan gaan we dat maar draaien. Hè.
1: En dan morgen, 12 uur.
0: Morgen, 12:02, Broodje Hans hier op de zender.

0: Ja, je kan een hele hoop vergelijkingen maken. Hè? I miss you like the desert miss the rain. I miss you like the chocopasta misses the hazelnoot.
1: Hou je toch? Broodje. Oh ja, ik zei wat is. Hallo, mag ik meedoen?
0: Oh, sorry. Ja, tuurlijk mag jij meedoen. Ja,
1: jij wilde toch nog een keer terugpraten naar dat broodje zonder kaas.
0: Precies, ja. Precies. Maar, ja. Maar ken jij nog een paar van die vergelijkingen? Like the desert, Mr. Rain. Like de hazelnootpasta heeft geen hazelnoot. Pindakaas heeft geen pinda's.
1: Is dat hetzelfde als horse without a name of niet? Nee, dat is niet helemaal hetzelfde.
0: Nou ja, het zou kunnen. Het zou kunnen.
1: Ik
0: als je in de muziektermen blijft, kan het.
1: Ik hoor het al, er komt een kleine mooie samenwerking op gang nu.
0: Ja?
1: Ja, we gaan iets voorleggen.
0: Ben ik onderweg om Gouden Tim te worden?
1: Ja, dat vind ik wel. En dat gaan we dan doen. Jij live vanuit die andere plek.
0: Oh ja.
1: Ja? En ik hier. Ja, dat is ook leuk.
0: Ja, met 2 seconden vertraging, of 5 seconden vertraging. Dat is leuk.
1: Moet allemaal kunnen.
0: Dat is leuk. Dan moet ik even 5 seconden mijn mond inhouden. Dan hoor ik wat jij zegt uiteindelijk. Maar goed. Lieve luisteraars, IJmond 360, daar luister je naar. We zijn even bezig met een paar kleine testjes. En dat doen we allemaal vanuit Studio 12. En dan zul je denken, wow, die gasten hebben veel studio's. Nou, dat hebben we zeker. Ja. We hebben er 2.
1: We hebben er ook
0: 1 en we hebben 12.
1: En we hebben 13.
0: Oh, we hebben 13 ook nog, ja. Ja, dat is bij meneer Ab Jedema.
1: Ab J.
0: Ja, Ab J. Die heeft Studio 13.
1: Ja.
0: Waarom Studio 13?
1: Ja, dat weet ik niet. Zullen we hem even bellen?
0: Ja, ik zou bijna zeggen, laten we hem even gaan bellen. Ja. Nou ja, goed. Gaat er nog iets leuks gebeuren binnenkort in de regio, ja, beste Hans?
1: Ja, absoluut. Zondag is er het Singeltjescircus bij het Zomerpodium.
0: Ja, kijk.
1: Dat bedoel ik.
0: Dat is eventjes gezellig. En misschien voor de luisteraars die het Singeltjescircus niet kennen, wat is dat?
1: Nou, dat is gewoon muziek draaien, maar dan op de old-fashioned manier van de vinyl-singeltjes. Dus die kleine zwarte schijfjes. Die we vroeger van het balkon af zwiepten. Maar die hebben wij weer allemaal uit de tuin gehaald. En die gaan wij draaien vanuit zijn oude piano.
0: Zijn dat dan singeltjes?
1: Ja, dat zijn echt
0: singeltjes. Oh, echt singeltjes? Maar je draait niks van een LP?
1: Nee. We draaien.
0: Echt, de jongere generatie zit echt te denken. Singeltjes, LP.
1: Ja, het zijn LP's, maar dan een stukje kleiner. En dat noemen we een single. En we hebben voor de jaren 90 hebben we nog singles op CD mee.
0: Als ik aan singles denk, dan denk ik aan Second Love en zo.
1: Ja.
0: Oh nee, dat is dan niet single. Bij Second Love mag je...
1: Ja, laat ze dit maar niet horen aan de andere kant van de
0: radio. Tinder, ja. Laat ik het nog even een merk noemen... voordat we straks problemen krijgen. Ja. Dat moeten we natuurlijk niet hebben.
1: Dat is ook wel goed, Jackie.
0: Als ik zo naar buiten kijk in de verte... Daar zie ik er eentje liggen. En die ligt in een hangmat.
1: Ja. Is het Bobby?
0: Ja, dit is zeker Bobby. Don't worry, be happy.
1: En dat is een kuifje in de buurt, hè?
0: Oh, nee.
1: Ja.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begin met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: anymore.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Eimond 360.
2: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
1: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
2: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
1: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
2: check Eimond360.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

ouder worden met pijn in je rug en een stijve nek? De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Dit is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: dagen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

0: my face.
1: Dat was OMC en er wordt nogal vaak gebruikt als mensen een bizar bericht willen voordragen. Dan hoor je het op de achtergrond dit. Oh, hou bizar. Leuk gevonden. Misschien doe ik het ook nog eens een keertje. Dan nu, ver terug in de tijd, al denkt de computer dat hij uit de ethisch komt. Is iets ouder hoor, meneer Sterkersdans. Sean Elliott. En dat heet Sean. Shame and Scandal in the Family. En het gaat iets over afstamming. Luister maar goed.

Dat was ABC met een ode aan de onvergetelijke Smokey Robinson. En ja, om educatieve redenen denk ik van, dan is het ook wel eens leuk om het erachteraan te zetten, toch? Nou, hierbij. En het is zelfs hetzelfde melodietje een beetje, het lijkt erop. Dit heet When the Tears of a Clown. Smokey Robinson. En

Ah, lekker weer. Ergens achterover gaan zitten. Drankje erbij. En some afternoon delight. De jaren 70, de Starland Vocal Band. Dan nu. Alicia Keys. Ik vind het leuk dat kinderen periodes doormaken. Eerst is het geen K3. Dan is het wel K3. Dan springen ze ineens naar Shakira. En ineens is het, hé, wie is dat? Ik zeg dat.

0: Rijnmond 360.
1: Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk. Het zit allemaal in Ellie's platenkast.

vind ik toch een heerlijk nummer. Cher Believe uit 1999. En ze hebben iets heel aparts met haar stem gedaan. Ja, dat vind ik wel geinig. Het is net een vocoder of zo. Ja, dat is van vroeger. Dat zegt je waarschijnlijk niks. Maar goed, maakt niet uit. Dan nu naar de Zero's met Toploader. En dit heet Dancing in the Moonlight. Het warm weer is daar wel wat voor te zeggen.

Maar ik zie me wel eens staan, hoor, op het strand in het zand. Ah, heerlijk. En de airco staat hier te laag, dus ik zit hier met koude handen. Het is werkelijk belachelijk. En goed, de ruimte daarnaast staat hier niet, dus ik heb de dumper opgezet. Dat helpt. Ik was bijna het favoriete onderdeel van meneer Sterkerstans vergeten, mijn producer. Namelijk Nederlands. Nou, ik heb er weer één gevonden, hoor. Raymond van het Groene Meid. Uit het ver verleden. En hij heeft een probleem.

Een lekkere stevige van Madonna uit de 90s. En dat heette Ray of Light. Deze man hoor, dan moet ik altijd aan de man in mijn leven denken die zegt dat als ik hoog ga zingen dat ik net zo geknepen klink kan zijn. Oh, misschien is dat wel een compliment. Wie hoor je namelijk zingen? Jimmy Somerville. Die heeft om het begin flinke hits gehad met de Bronski Beat. En ook solo. Maar deze is met de Communards. Als ik het goed heb, was het ook de eerste met de Communards. En ik ben er wel erg van. Hij heet You Are My World. Nou, je mag dus heel hoog mee meezingen. Dat moet me dan lukken.

me niet slecht in fouten toegeven als ik echt ongelijk heb. I stand corrected. Het was niet eens de eerste, maar ja, ik vond hem wel helemaal geweldig en origineel. The Communards and You Are My World. Oh, het uur is alweer om, zeg. Gaat dat hard, hè? Time flies als je met de muziek meegaat. Ik heb er nog één voor je. En dat is een van David Bowie, Sound and Vision.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
3: I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Polstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Zandwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. 5, 4, 3, 2, 1.
3: You're listening to A Night to Remember. 1 uur.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

one time to one woman